Pandeel die routine, wat zal ik met je voelen? Toen doe ik het te zien, kan ook naar anderen zijn. Ach, wist die wel, ja, mijn, ach, wist die wel, ja, mijn.

0: op dat stuk verlies, dat is de Garde op Paris.
1: Tauschers Plattenkiste.